listen. Okochiribue. And I was sick. Okochiribue. Ewa. Okochiribue. Ikanfuwo. Ale. Come on, listen. Okochiribue. And I was sick. Okochiribue.